Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat grunne, doch dat geeft wadde. An dich doch geeft dat scherelei. Und geeft dat spek am Bratwurst. Doch füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geeft dat krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick af.

Dood mien kinder, deze nu door. Und stochen in er etten ren. Mann, wat ik bidore wat ager kan.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.